0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Juri Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen. Met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angilou. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aan

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

Dancing. All these things that we took for granted.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myren Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jurie Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet me afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst. Want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen. Met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N.

Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al twee keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Feminina die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng Angilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2, Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer en 20 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen. Van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myren Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file, maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert, 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier extra over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.

0: Radio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouden Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Even er alles uithalen wat erin zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de internetcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. De trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Zon is op.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, 20 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps, 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 30 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er staat ook een pechgeval op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 5 minuten over 5 kilometer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het kastverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Een overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. De Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt langzamerhand wat drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 25 minuten. 1 rijstrook is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2... komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum... over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht... Voor Haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en die staat er nog tot 14:45.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wat korte files verspreid over het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Drie opvallende en om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er staan een vrachtwagen en 2 personenauto's bij betrokken. In Rijstok is daar maar open. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte is er druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Bezel en Roermond-Oost 3

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files, een paar opvallende op het begin van de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum, bij knooppunt Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Een rijstok is daar dicht, er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file, de rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Aanselo 3 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijke record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Eveningen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 20 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek ook daar in slechte toestand. Er staat zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt daar zo'n 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Amersfoort bij Soesterberg is de rechterrijstrook dicht. Dit komt door.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Varje och vinst på GrandPrixRadio.nl. En via Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt langzaam maar zeker op gang. Er staan een aantal bijzondere files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. Er gebeurt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat er 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Nou, rekenen met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt het Velperbroek 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dan nog een opvallende file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt het Everdingen 14 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ook het wegdek is daar in slechte toestand. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechter rijstrook dicht. Er gebeurde een ongeluk, er zijn die bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen. Van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat daarbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velpen doet het een kwartier langer over. A27 Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Soesterberg 6 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knobbert Hofried een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstok is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug opgekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. De trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een vierde enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het wel ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurt het hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1 half uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4. Bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. We beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het wegrecht terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle-Noord bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het kastverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter. Maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Alphen Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterlijst ook is dicht. De vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen. En er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen is daar 12 kilometer file. Nog met ook 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn daar dicht. Vertraging een kwartier. A59 Den Bosch richting Oss. Daar is bij Oss de rechterrijstrook en de afrit dicht door een gesprongen waterleiding. Vertraging een klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een gesprongen waterleiding. Vertraging is 5

0: Prix Radio. Dance hits. Grand Prix Radio verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort. Die is op dit moment nog altijd dicht tussen knoop het Hattemerbroek en het Hardendoorn ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

This is the beginning. This is the awakening.

Welcome to the sound of tomorrow.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.